Hudson is de fair block voor Tommy Ramey. Los is hier nu wel voor de fysieke helmen. En we ook zo'n moeite. Maar de helft is de fysieke helmen. De cirkel van Ramey.